Dat nennen ze moeilijk klassica, hè? Ja, dat nennen je klassica. 6:31. Ja, Hotel California. 93, een duet. Tammy Wynette met Elton John. Wenn Lunnet direct wees, wenn Tammy Wynette das. Dat was First Lady of Country Music. En als ze me vanaf op het show al ging, gestorven als het 91. Toen een duet opgehoord, 93 met Elton John. A Woman's Needs. Viel Spaß.

non-stop music, en dat bij mijn Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen. Non-stop music, en dat bij mijn Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen.